Nu sta ik hier zo verdwaasd. En ik wou vechten met mijn grenzen. Maar nu heb ik mijn stations het liefst centraal.